0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Brainport.
1: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt een starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. In Eindhoven komt een nieuwe pas om mensen met weinig geld te helpen bij activiteiten en voorzieningen. De proef begint met zo'n 700 klanten van de voedselbank die maandelijks een waardebon van 20 euro krijgen voor kringloopwinkel Het Goed. Na een half jaar moet de zogenaamde Hugo-pas worden ingevoerd. Initiatiefnemer Hugo van Rooij hoopt dat ook andere organisaties zoals bioscopen zich bij het initiatief gaan aansluiten. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. ASML wil zich daar vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie zijn nog niet definitief geregeld. De VVD vraagt wat er gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elsal. De Eindhovenaar van 33 zit al 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. En ijshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. En misschien nog wel opvallender is dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. Daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten het bereik zou liggen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
4: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
8: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
7: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
9: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
7: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer met een 30 minuten oponthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Boerdonk en Keldonk 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En
11: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
14: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep op de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
15: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. In Eindhoven komt een nieuwe pas om mensen met weinig geld te helpen bij activiteiten en voorzieningen. De proef begint met zo'n 700 klanten van de voedselbank die maandelijks een waardebon van 20 euro krijgen voor kringloopwinkel Het Goed. Na een half jaar moet de zogenaamde Hugo-pas worden ingevoerd. Initiatiefnemer Hugo van Rooij hoopt dat ook andere organisaties zoals bioscopen zich bij het initiatief gaan aansluiten. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. ASML wil zich daar vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie zijn nog niet definitief geregeld. De VVD vraagt wat er gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elsal. De Eindhovenaar van 33 zit al 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. En ijshockeyclub Eindhoven Kempbanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. En misschien nog wel opvallender is dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempbanen speelt. Daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten het bereik zou liggen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum West 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Beleef je Limits Festival op Landsaar Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
7: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
6: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
8: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
6: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsaar Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
14: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. In Eindhoven komt een nieuwe pas om mensen met weinig geld te helpen bij activiteiten en voorzieningen. De proef begint met zo'n 700 klanten van de voedselbank die maandelijks een waardebon van 20 euro krijgen voor kringloopwinkel Het Goed. Na een half jaar moet de zogenaamde Hugo-pas worden ingevoerd. Initiatiefnemer Hugo van Rooij hoopt dat ook andere organisaties zoals bioscopen zich bij het initiatief gaan aansluiten. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. ASML wil zich daar vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie zijn nog niet definitief geregeld. De VVD vraagt wat er gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elsal. De Eindhovenaar van 33 zit al 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. En ijshockeyclub Eindhoven Kempbanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. En misschien nog wel opvallender is dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempbanen speelt. Daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten het bereik zou liggen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken vertraging in het zuiden van het land. Op begin de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole is daar ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
6: 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt de Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controle staat ook 5 minuten op elkaar. En tot zover de ANWB.
0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. In Eindhoven komt een nieuwe pas om mensen met weinig geld te helpen bij activiteiten en voorzieningen. De proef begint met zo'n 700 klanten van de voedselbank die maandelijks een waardebon van 20 euro krijgen voor kringloopwinkel Het Goed. Na een half jaar moet de zogenaamde Hugo-pas worden ingevoerd. Initiatiefnemer Hugo van Rooij hoopt dat ook andere organisaties zoals bioscopen zich bij het initiatief gaan aansluiten. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. ASML wil zich daar vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie zijn nog niet definitief geregeld. De VVD vraagt wat er gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elsal. De Eindhovenaar van 33 zit al 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. En ijshockeyclub Eindhoven Kempaanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. En misschien nog wel opvallender is dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempaanen speelt. Daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten het bereik zou liggen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel z.
9: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
9: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
9: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
9: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Marius Chassé heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt eruit voor een deel en ook zijn er balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie en omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. IJshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen... en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. Opvallend is ook dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. En daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten bereik zou liggen. De ASML Zomerspelen hebben dit jaar een recordaantal van 2200 kinderen getrokken, 500 meer dan vorig jaar. Het sportprogramma werd afgesloten in het Jan Lauwersstadion met workshops van onder andere topsporters uit het Nederlandse Olympische team. Volgens organisator Brabant Sport gaat een kwart van de deelnemende kinderen uiteindelijk bij een sportvereniging. Volgend jaar hoopt de organisatie de Zomerspelen na nog eens 3 gemeenten uit te breiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 geleend richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Biertje, vrienden.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brusselaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillenside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat op dit moment alleen een file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Dit komt door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. En tot zover de...
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt eruit voor een deel en ook zijn er balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie en omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. Afvalverwerker Genevi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Genevi in België 91 banen verdwijnen. IJshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen... en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. Opvallend is ook dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. En daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten bereik zou liggen. De ASML Zomerspelen hebben dit jaar een recordaantal van 2200 kinderen getrokken, 500 meer dan vorig jaar. Het sportprogramma werd afgesloten in het Jan Lauwersstadion met workshops van onder andere topsporters uit het Nederlandse Olympische team. Volgens organisator Brabant Sport gaat een kwart van de deelnemende kinderen uiteindelijk bij een sportvereniging. Volgend jaar hoopt de organisatie de Zomerspelen na nog eens 3 gemeenten uit te breiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file door een grenscontrole op de A76 van Geleen naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging ongeveer 10 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bam. Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
10: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt eruit voor een deel en ook zijn er balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie en omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. Afvalverwerker Genevi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Genevi in België 91 banen verdwijnen. IJshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen... en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. Opvallend is ook dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. En daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten bereik zou liggen. De ASML Zomerspelen hebben dit jaar een record aantal van 2200 kinderen getrokken, 500 meer dan vorig jaar. Het sportprogramma werd afgesloten in het Jan Lauwersstadion met workshops van onder andere topsporters uit het Nederlandse Olympische team. Volgens organisator Brabant Sport gaat een kwart van de deelnemende kinderen uiteindelijk bij een sportvereniging. Volgend jaar hoopt de organisatie de Zomerspelen na nog eens 3 gemeenten uit te breiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Marseillaise heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt eruit voor een deel en ook zijn er balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie en omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. Afvalverwerker Renewi in Eindhoven schrapt tientallen banen. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij Renewi in België 91 banen verdwijnen. IJshockeyclub Eindhoven Kempanen heeft zich versterkt met de 35-jarige Canadees Michael Burns. Burns, die ook een Duits paspoort heeft, tekent voor 2 seizoenen... en benaderde de club zelf omdat zijn Nederlandse vriendin terug wilde naar Helmond. Opvallend is ook dat hij komend seizoen zonder salaris voor de Kempanen speelt. En daardoor kan de Eindhovense club een speler aantrekken die financieel normaal gesproken buiten bereik zou liggen. De ASML Zomerspelen hebben dit jaar een recordaantal van 2200 kinderen getrokken, 500 meer dan vorig jaar. Het sportprogramma werd afgesloten in het Jan Lauwersstadion met workshops van onder andere topsporters uit het Nederlandse Olympische team. Volgens organisator Brabant Sport gaat een kwart van de deelnemende kinderen uiteindelijk bij een sportvereniging. Volgend jaar hoopt de organisatie de Zomerspelen na nog eens 3 gemeenten uit te breiden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N270 van Venray naar Deurne. Bij de aansluiting met de A73 is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de...
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
7: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij afrit Valkenswaard is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de...
0: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Haki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel z.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
14: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
15: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het aantal buitenlandse studenten aan de TU Eindhoven is in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld, van ruim 2.500 naar bijna 5.900. Inmiddels komt 42% van alle TU Eindhoven studenten uit het buitenland, vooral uit Roemenië, Turkije en China. Volgens de universiteit komt dat doordat de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkingskracht van de Brainport-regio. Meer dan de helft van de internationale masterstudenten werkt na 1,5 jaar na afstuderen nog in Nederland. Na ruim 20 jaar houdt de lijst Pim Fortuyn Eindhoven op te bestaan. De partij verdween bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen uit de raad en heeft onvoldoende nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Fractievoorzitter Rudy Reker zegt met trots terug te kijken op wat de partij in Eindhoven heeft bereikt. En daarmee verdwijnt een van de laatste lokale LPF-afdelingen van Nederland. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg een rijverbod. De vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt er voor een deel uit en er zijn ook balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie. En ook omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. 2 Eindhovense broers hebben een app ontwikkeld die de traditionele boetepot van sportteams digitaliseert. Met Teampot kunnen teams boetes voor bijvoorbeeld te laat komen of een gele kaart automatisch bijhouden en gezamenlijk sparen. De app ging in mei live en wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 Nederlandse gemeenten. De broers willen gebruikers daarnaast koppelen aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld teamuitjes. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Bye-bye.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 4DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de...
9: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het aantal buitenlandse studenten aan de TU Eindhoven is in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld, van ruim 2.500 naar bijna 5.900. Inmiddels komt 42% van alle TU Eindhoven studenten uit het buitenland, vooral uit Roemenië, Turkije en China. Volgens de universiteit komt dat doordat de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkingskracht van de Brainport-regio. Meer dan de helft van de internationale masterstudenten werkt na 1,5 jaar na afstuderen nog in Nederland. Na ruim 20 jaar houdt de lijst Pim Fortuyn Eindhoven op te bestaan. De partij verdween bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen uit de raad en heeft onvoldoende nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Fractievoorzitter Rudy Reker zegt met trots terug te kijken op wat de partij in Eindhoven heeft bereikt. En daarmee verdwijnt een van de laatste lokale LPF-afdelingen van Nederland. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg een rijverbod. De vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt er voor een deel uit en er zijn ook balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie. En ook omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. 2 Eindhovense broers hebben een app ontwikkeld die de traditionele boetepot van sportteams digitaliseert. Met Teampot kunnen teams boetes voor bijvoorbeeld te laat komen of een gele kaart automatisch bijhouden en gezamenlijk sparen. De app ging in mei live en wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 Nederlandse gemeenten. De broers willen gebruikers daarnaast koppelen aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld teamuitjes. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu ongeveer 100 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de N279 tussen Den Bosch en Roermond. Daar is de vertraging bij Keldonk in beide richtingen ongeveer een kwartier. Hier staat een kapotte auto. Ook staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Malden is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michiels-Gestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten. En tot zover de...
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het aantal buitenlandse studenten aan de TU Eindhoven is in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld, van ruim 2.500 naar bijna 5.900. Inmiddels komt 42% van alle TU Eindhoven studenten uit het buitenland, vooral uit Roemenië, Turkije en China. Volgens de universiteit komt dat doordat de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkingskracht van de Brainport-regio. Meer dan de helft van de internationale masterstudenten werkt na 1,5 jaar na afstuderen nog in Nederland. Na ruim 20 jaar houdt de lijst Pim Fortuyn Eindhoven op te bestaan. De partij verdween bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen uit de raad en heeft onvoldoende nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Fractievoorzitter Rudy Reker zegt met trots terug te kijken op wat de partij in Eindhoven heeft bereikt. En daarmee verdwijnt een van de laatste lokale LPF-afdelingen van Nederland. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg een rijverbod. De vrouw heeft gisteren met een auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt er voor een deel uit en er zijn ook balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie. En ook omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. 2 Eindhovense broers hebben een app ontwikkeld die de traditionele boetepot van sportteams digitaliseert. Met Teampot kunnen teams boetes voor bijvoorbeeld te laat komen of een gele kaart automatisch bijhouden en gezamenlijk sparen. De app ging in mei live en wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 Nederlandse gemeenten. De broers willen gebruikers daarnaast koppelen aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld teamuitjes. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel op 25 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid een kwartier oponthoud. De A58 Eindhoven richting Breda bij knooppunt de Baars 15 minuten vertraging. En ook staat de file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Haps 6 kilometer file en dit kost je bijna 20 minuten. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
7: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
8: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden.

Belgische grens naar Rotterdam. Daar staat het vast bij Hogerheide. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook rijdt het nog langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de...

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het aantal buitenlandse studenten aan de TU Eindhoven is in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld, van ruim 2.500 naar bijna 5.900. Inmiddels komt 42% van alle TU Eindhoven studenten uit het buitenland, vooral uit Roemenië, Turkije en China. Volgens de universiteit komt dat doordat de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkingskracht van de Brainport-regio. Meer dan de helft van de internationale masterstudenten werkt na 1,5 jaar na afstuderen nog in Nederland. Na ruim 20 jaar houdt de lijst Pim Fortuyn Eindhoven op te bestaan. De partij verdween bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen uit de raad en heeft onvoldoende nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Fractievoorzitter Rudy Reker zegt met trots terug te kijken op wat de partij in Eindhoven heeft bereikt. En daarmee verdwijnt een van de laatste lokale LPF-afdelingen van Nederland. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg een rijverbod. De vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van de bloemenzaak ligt er voor een deel uit en er zijn ook balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want de afgelopen weken had ze nauwelijks klanten vanwege de bouwvakvakantie. En ook omdat er een grote verbouwing bezig is, precies voor haar kiosk. 2 Eindhovense broers hebben een app ontwikkeld die de traditionele boetepot van sportteams digitaliseert. Met Teampot kunnen teams boetes voor bijvoorbeeld te laat komen of een gele kaart automatisch bijhouden en gezamenlijk sparen. De app ging in mei live en wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 Nederlandse gemeenten. De broers willen gebruikers daarnaast koppelen aan lokale ondernemers voor bijvoorbeeld teamuitjes. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongeren, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Glow Evening.
5: Oh, lekker. De werkdag zit er weer op en wij zitten klaar voor je hier bij de Glow Evening met alle hits van Glow FM. Met onderweg Maroon 5 en eerst Chris Cross.

0: me, Calvin Harris.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Harry Styles.
3: I'm Katy Perry.
4: This is Shawn Mendes.
5: It's Until It Hurts. Glow Evening.
6: Hey, goedenavond. Welkom bij de Glow Evening. Ron hier, standing in voor Luc. Luc is deze week een weekje vrij en vind het wel lekker zitten eigenlijk op dit tijdstip. Mooi man. Gisteren en dinsdag was ik er ook al, dus goed. We gaan vanavond iets heel leuks doen. We gaan namelijk... je kan je kwalificeren voor het Limits Festival aanstaande zaterdag. Is dat. En dat is op de Lanzard Beach in Eindhoven. Vlakbij Eindhoven Airport is dat. En mocht je daar nou heen willen, pak dan heel even de Glow FM app erbij. En stuur ons heel even een berichtje. Met bijvoorbeeld Limits en je naam erbij. Zodat ik je straks wellicht kan bellen. We gaan dat rond de klok van 7:15 gaan we dat eventjes doen. En dat gaat wel goed komen. Ik bedoel, de berichtjes, de berichtenbox zit goed vol in ieder geval. Dus wil je daarbij zijn, even die Glow FM app downloaden en een berichtje sturen. Hey, slecht nieuws voor je als je niet zo van giftige spinnen houdt. Of überhaupt van spinnen. Want de wolfspin die rukt op hier in Nederland. Ook in de grote steden vooral. En ik heb heel even gekeken hoe die eruit ziet. Nou, ja, ik vind niks. Hij heeft gewoon 5 ogen. Ja, dan kan hij mee alles goed in de gaten houden. Dus dat is wel, dat is top toch? Ja. Hey, aankomend weekend is ook het F1 weekend hier in Zandvoort. Ze hebben een sprintkwalificatie toegevoegd. Dus even kijken naar de tijden. Morgen om 12:30 is de eerste vrije training. De sprintkwalificatie is om 16:30. Nou, en dan zaterdag om 12:00 hebben ze nog een sprintrace. Kwalificatie. En dan de race op zondag om 3:00. Oh, druk weekend voor de boeg. Sportweekend. Dit is Bruno Mars en Oh My Soul.

Cruel Summer bij Glow FM. Hey, goedenavond. Ron nog steeds hier met de hits van Glow FM. En van Eindhoven. Ja, zeker. Zo doen we dat gewoon. Hoe is het? Wat ben je aan het doen deze avond? Zit jij lekker thuis op het bankje? Of ben je misschien nog aan het werk? Of ben je misschien andere dingen aan het doen? Ja, je mag het gewoon eerlijk zeggen hier, hoor. Hey, laat even weten in de Glow FM app wat je aan het doen bent deze avond. Vinden we leuk. En ik kreeg al wat berichtjes binnen van bijvoorbeeld Iris. En die zegt, hey Ron, lekker showtje. Ik ga zeker even appen in een los appje voor het Limits Festival. Ja, dat moet je doen, Iris. Wil je daar nou ook bij zijn? Doe dan heel even de Glow FM app downloaden. En zorg dat wij dat berichtje krijgen. Limits met je naam erbij. Dan wellicht heb ik je over een klein kwartiertje al aan de lijn. Want rond 7:15 gaan we die kaarten weggeven. Ik kreeg ook een berichtje van Freek en die zegt... Hey Ron, ik sta lekker in de tuin nog even wat te schoefelen. Ja, schoefelen, dat is dan voor de mensen die niet uit Brabant komen... dat is gewoon schoffelen. Ik krijg een appje van, heel even kijken, van Hamid. En die zegt, ja, ik zit lekker te bezorgen met de bezorgbrommer... met Glow FM op de AirPods. Lekker, hè? Wat bezorg je dan? En ik heb een appje binnengekregen van Marlies. En Marlies zegt, ik rijd net weg bij Van der Valk Eindhoven. Want ik heb daar een date gehad. Holy shit, een date. Dat is wel leuk, man. Hey, voor je onderweg een aantal goede platen nog. Ik heb Joe Corey voor je klaarstaan. Jennifer Lopez heb ik ook voor je klaarstaan. Ja, en ook deze. Cat's Eye van Animal.

Ghost. Chuba Corey, Head and Heart. Waar ik vorige week nog allemaal mensen met rokjes en korte topjes hier voorbij de studio zag lopen, is het nou allemaal alweer... Ik heb toevallig net de eerste dikke jas gevonden en sjaal die hier voorbij kwam. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Met vandaag, met vanmiddag nog wel kans op wat op regenbui. Vannacht koelt het af tot een graadje of 13 en is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op een regenbui en is de temperatuur ongeveer een graadje of 18. Heel even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Want als je op de A2 rijdt, dan is het bij knooppunt Vonderen aan beide kanten is de afslag dicht. A58 Breda richting Tilburg is de afslag Tilburg-Reeshof dicht. Rij je op de A67, let daar heel even goed op, want daar zijn ze aan het flitsen. Bij knooppunt De Hocht, hectometerpaaltje 18.1. En...

0: en On My Way bij Glow FM. Hey, goedenavond. We gaan gelijk eventjes bellen, want we gaan iemand kwalificeren voor het Limits Festival wat aankomende zaterdag gaat plaatsvinden. En dat gaat plaatsvinden bij de Lanzarote Beach in Eindhoven. Dus ik ben benieuwd of dat diegene opneemt, want dat is wel belangrijk.
1: Met Frank.
0: Hey Frank, goedenavond met Ron van Glow FM.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Ben je druk?
1: Nee hoor.
0: Ah, oké, top. Ik zag dat je een appje had gestuurd naar de Glow FM box. Dat je graag naar het Limits Festival wil.
1: Ja, dan denk ik dat het wel heel leuk, ja.
0: Ik denk, ga je eventjes bellen, want deze week doen we mensen kwalificeren die een appje hebben gestuurd. Ja? En vanuit daar heb ik goed nieuws voor je, want je bent gekwalificeerd.
1: Nou, dat vind ik super leuk om te horen.
0: Ja, kom je hier ook uit de buurt?
1: Ik woon in Best.
0: Ah, kijk. Best, dat is mooi. En wat is het laatste festival waar je gepakt hebt de afgelopen maanden?
1: Atmos Outdoor.
0: Ah, ik hoor die vaker voorbij komen, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is wel een heel leuk feestje. Daar zijn we ooit begonnen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik ben 47 en we gingen vroeger, toen we jong waren, we begonnen natuurlijk op straat te zijn.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam een beetje die dance, die kwam natuurlijk een beetje in. En straat ging natuurlijk om een uur of drie, dan ging dat dicht.
0: Ja.
1: En toen hadden ze een keer Appos en daar gingen ze door totdat het de laatste naar huis ging, zeg maar. En dan gingen we daarna, naar de Gino in Tilburg.
0: Oh ja, oh,
1: en dat is eigenlijk
0: het
1: volgende feestje wat ik gepland heb staan. Dat is over 2 weken.
0: Ah, oké. Okay. Maar je hebt de aankomende zaterdag nog wel vrij in je agenda dan?
1: Ja, zeker.
0: Ah, absoluut. Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Leuk om jou blij te maken. Wat gaat er nu gebeuren? Je gaat in de grote grabbeltop hier bij Glow FM.
1: Ja.
0: En morgen bij Manasse tussen 7 en 9 wordt een winnaar getrokken die naar het feestje toe mag. En je krijgt ook nog gratis munten erbij.
1: Nou, dat is wel heel erg welkom. Heel erg leuk.
0: Ja, toch? Ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Nou, mooi. Top, dan ga ik weer verder met de show. En ik ga nou Ian Doria draaien met Let You. Ik weet niet of je die plaat kent.
1: Die ken ik niet, maar ik ga zeker even luisteren.
0: Ja, top. Helemaal goed. Fijne avond.
1: Hartstikke bedankt. Fijne avond.
0: Hoi. Hoi.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Glow Evening.
4: Nou, wat een feest. We mogen vanavond nog iemand kwalificeren voor het Limits Festival. Dat gaat over een klein half uurtje gebeuren. Maar nu eerst Alesso, In Your Eyes.

0: Meteor, en wat wil je van mij?
1: Hello, FM.
2: It's me, Calvin Harris.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Harry Styles.
5: I'm Katy Perry.
6: This is Shawn Mendes.
7: It's Till It Hurts. Glow Evening.
0: Glow Evening, inderdaad. Uurtje 2. We zijn er nog steeds. Ron hier, standing in voor Luc. Luc is een weekje vrij. En die zit lekker te genieten van... Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien wel van een lekker biertje of lekker wijntje. Ja, dat zou zomaar kunnen, toch? Hey, vanavond om 12 uur komt het nieuwe album uit van Roxy Dekker. En haar tweede album is het. De plaat die als koploper erop staat, heet Superstar en bestaat uit 8 liedjes. Waaronder de gelijknamige eerste single. De zangeres kondigt het album aan in een video op Instagram. Op Spotify zijn de titels en de liedjes op het album nu al te zien. Ze staan, de nummers bijvoorbeeld Bare Minimum staat erop. Wow, Ver Van Mijn Bed en Bullshit erop. En Superstar is de opvolger van het in maart verschenen... Ja, Mama, I Made It album. Ja, zouden daar ook weer dikke hits op staan? Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Ja, we gaan het hier goed in de gaten houden bij Glow FM. En mocht er een hit tussen zitten, dan ga je hem vanzelf hier voorbij horen komen. En laten we eerst even nog even genieten van de oude plaat. Dat is deze. Roxy Dekker en Loser. Op Glow.

0: Zara Larsson en Lush Life. En daarvoor hoorde je Afrojack met Take Over Control. Wat ook echt zo'n Glow FM classic is, hè? Hey, goedenavond. Welkom bij de Glow Evening. Ja, goed nieuws net gekregen. Want we mogen nog iemand gaan kwalificeren deze avond voor het, voor het Limits Festival. Hoe vet is dat? Ja, ik vind dat wel vet. Dus we gaan dadelijk over een kleine... binnen 5 minuten gaan we gewoon even iemand bellen. Er zijn wat appjes binnengekomen. En dan ga ik er daar een cafeentje uit halen en die gaan we kwalificeren. Wil jij nou nog kans maken daarop? Stuur dan even snel via de Glow FM app een appje. En dan, wellicht heb ik jou zo wel aan de lijn. Ja, dat zou toch leuk zijn, toch? Als je dit weekend nog geen plannen hebt, 22 augustus... ja, dan moet je er eigenlijk zijn, toch? Ja, zeker, zeker. Hey, nog een aantal platen voor je klaarstaan. Bakermat bijvoorbeeld. Nieuwe Idly met Populair. Ja, je hoorde hem al heel eventjes voorbij komen bij de dinsdagavond. En bij Youssef op maandagavond. Dus het is echt wel een Glow of Hem classic aan het worden, moet ik zeggen. Maar nu is het de tijd voor Just Day en Turn the Lights Off.
1: En

0: Just Hey and Turn the Lights Off. Ja, we gaan gelijk maar even bellen. Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Ik heb het nummer ingetypt en ja, wellicht ben je straks wel gekwalificeerd voor het Limits Festival hier op de Landsat Beach in Eindhoven. Als de lijn overgaat tenminste. Dat is altijd even de vraag, hè?
1: Hallo?
0: Hey, goedenavond, met Ron spreek je van Glow FM.
1: Oh, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Isiek.
0: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het?
1: Goed, met jou?
0: Ja, met mij ook goed. Ik zag dat jij een appje had gestuurd naar de Glow FM berichtenbox.
1: Ja, dat klopt.
0: Want jij zou graag naar het Limits Festival willen aankomende zaterdag op de Landsat Beach in Eindhoven, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, kijk eens aan. Sta ik op luidspreker toevallig?
1: Nee, ik heb de koptelefoon op.
0: Oh, oké, dat hoor ik. Kan je gewoon de telefoon even in je oor nemen, alsjeblieft?
1: Ja. Hoor je me nu beter?
0: Ah, kijk, hier. Hallo, goedenavond. Dit is wel echt een verademing, ja zeker. Ik hoor je heel veel beter. Heb je nog een leuk feestje gepakt de afgelopen periode?
1: Ja, heel veel leuke feestjes.
0: Ah, noem eens wat.
1: Even denken. Smash Potato.
0: Oh ja?
1: Smash Potato. Even kijken. Club Hicks.
0: Oh ja, ja.
1: Godshoutfeestjes.
0: Oh ja.
1: Hartstikke veel, ja. Maar heel veel zin om naar Limits te gaan.
0: Nou ja, ik ga je blij maken, want bij deze ben je gekwalificeerd voor het Limits Festival.
1: Oh, super.
0: En dat houdt in dat je in de grote grabbelton gaat hier bij Glow FM. En dat we dan morgen tussen 7 en 9 s'avonds bij Manasse in de show. Ja, kan het zomaar zijn dat we je gaan blij maken met die tickets en munten, want die zitten er ook bij.
1: Oh, wauw, dat zou echt te gek zijn.
0: Ja, zeker. Dus dat wordt wel tof, denk ik. Dus,
1: dat is wel spannend.
0: Ja, zijn er DJ's waar je naar uitkijkt, die daar komen?
1: Ja, naar Potato, Pabie.
0: Oh ja, lekker stampen.
1: ja, lekker.
0: Okay,
1: daar houden we wel van.
0: Nou, lekker. Top. Helemaal goed. Ik zet ze op de lijst erbij. En wie weet word je morgen gebeld.
1: Ja, dat zou superleuk zijn.
0: Nou, top.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, jij bedankt voor het opnemen. Doe je goed?
1: Het klinkt
0: wel
1: lekker daar in de studio.
0: Jazeker, dankjewel. Hoi. Okay.

Ja, zo makkelijk kan dat gaan. Kaartjes of je eigen kwalificeren voor het, voor het festival wat aankomend weekend is. Het Limits Festival in de Landsat Beach in Eindhoven. Dus ik hang net met erop. Heel even kijken wat het weer is op dit moment. Want ik was net heel even met Evik aan het bellen. Die hadden we net aan de lijn. En die reed in Tilburg. En daar was het knijtertje hard aan het regenen. Nou ja, en als je dan naar Eindhoven...

En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is de afslag Haps is daar zo dicht. Dus daar moet je wel even goed opletten. Want dat gaat niet helemaal goed komen dan, denk ik. Dus dat is wat het is. Even kijken. Zo, doen we zo. Hoppatee. De hits zijn voor je onderweg met nu Idly en...

My World van Afrojack. Hey, goedenavond. Welkom bij de Glow Evening. Ja, de vraag is natuurlijk, donderdagavond, ben jij iemand die dan 4 dagen werkt of ben jij iemand die 5 dagen werkt? Ja, ik werk er zelf altijd maar 4. Dat is altijd lekker. Dan kan je op donderdagavond zeggen, als je de deur uitloopt dat je werkt, hey, tabé, ik ben er weg van. En dan heb je gewoon lekker vrijdag, zaterdag, zondag, weekend. Gewoon lekker 3 dagen. Hoe fijn is dat? Ja, ik vind dat geweldig. Dus hoe zit dat bij jou? Laat het even weten via de Glow FM app. Vinden we leuk. Ja, ik kan wel zeggen dat het onderwerp volgens mij best wel een ding van discussie is. Want volgens mij werkt iedereen 4 dagen. Ja, is fijn toch? Ja, vind ik wel. Dit is zo'n plaat, Sorry Papi, van Topic en Becky G. Echt zo'n Glow FM classic.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Nou, daar wil je nou niet zitten in dat park, joh. Want daar is het een partijtje vochtig. Ja, allemaal slecht weer onderweg. Niet in onze regio, maar wel wat regen. Dus let daar even goed op. Hey, ja, het zit er eigenlijk alweer op. Ja, zo gaat dat dan weer. Twee mensen blij gemaakt, want die zijn gekwalificeerd voor het Limits Festival, wat aankomende zaterdag is. Ja, bij de Lanzard Beach in Eindhoven. Echt een hele toffe locatie, moet ik zeggen. Dus ja, dat is wat het is. Hey, ik stuur je verder de avond in met de hits van Glow FM. En ook deze plaat, Finally, van de Swedish House Mafia. Werk ze, of wat je ook aan het doen bent. En ik spreek je later.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Brainport. Flow FM.
1: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem.